0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30...

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
5: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was het 1-1, de verlenging bracht geen beslissing en de strafschoppenserie werd gewonnen door Marokko. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307 en er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer.
6: Dit is er van de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Maar ook door een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Door een kapotte auto, 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
7: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
3: Polderpop Radio.
4: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
5: Ja.

De Twentse Close Harmony formatie The Buffoons met een hit uit 1973. De hoogste notering was 3. 10 weken totaal in de Nederlandse hitparade. Je hoorde The Buffoons met My Girl Donna hier op Polderpop Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken, bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Een van de grootste hits van de formatie De Dijk is Nergens Goed Voor uit 1989. Toentertijd een nummer 10 positie als hoogste notering.
1: Ik heb

De dijk op Polderpop Radio uit 1989, nergens goed voor, stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Hoogste notering 10, datum van binnenkomst was 8 juli 1989.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307 en er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file en de vertraging is zowat 1 uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Radio. We gaan terug naar het jaar 1983. De band zelf werd opgericht in 1974 in Amsterdam. Dan heb ik het over de Nederlandse formatie The Nits. Althans, toen de tijd heette ze nog The Nits. En later is dat veranderd in alleen maar Nits. Een band onder aanvoering van Henk Hofstede met nu Neskio.

De Nits en Nescio. De Nits, Amsterdamse band uit 1974, bestond onder andere uit Henk Hofstede, Rob Kloet en Robert-Jan Stips. En die laatste, die Robert-Jan Stips, die kennen we weer van de lokale band hier in Eindhoven en omgeving, Sweet the Buster. Hoe ging het overigens met Nescio? Nescio stamt uit 1983, kwam de hitparade binnen op 26 maart 1983, stond 8 weken genoteerd in de hitparade en de hoogste positie bereikte ze met nummer 8.

Het is een band uit Wageningen. De teksten werden zo'n beetje allemaal geschreven door Bert Hermelink. Ik heb het over Toontje Lager. En volgens mij zingen ze op het moment weer een toontje hoger. En ze gaan weer naar de film toe. Net zoals toen de tijd. Net als in de film.

was het eerste grote succes voor Toontje Lager in 1982. Net als in de film kwam de hitparade binnen op 3 juli. Hoogste notering slechts nummer 31. 3 weken stonden ze in totaal genoteerd. Het allergrootste succes voor Toontje Lager was Stiekem Gedanst, want die reikte in 1983 tot nummer 8. Overigens, in 1983 won Toontje Lager de Zilveren Harp.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk, daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is er van de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

Pop op op radio gaan we nu terug naar het jaar 1979. De man die het zo nodig vond om van het Hilton te springen daar in Amsterdam. Ik heb het over Herman Brood. Hier is de Mets Never.

Uit 1979 deze van Herman Brood en his Wild Romans en Never Be Clever. De plaat kwam als hoogste terecht op nummer 9 en hij stond ook 9 weken genoteerd. En het was toen de tijd ook nog eens een oude alarmschijf.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken, bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Drie dames uit Nederland, Babe en Never Listen to a Bazookie Player. Oftewel, de vakantieliefde die houdt nooit lang stand. Dus wees er voorzichtig mee. Ik zou bijna willen zeggen, doe ook je voordeel ermee.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
3: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1, de verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door die werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtot en Waddenooyen 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

Op Bolderpop Radio gaan we door met een Amsterdamse groep, namelijk George Cash. De plaat van hun, Nightingale, werd destijds geproduceerd door de bekende Veronica-disjockey Ad Bouwman.

Uit 1969, George Cash uit Amsterdam met het nummer Nightingale, werd destijds geproduceerd door een van de populaire discjockeys van Veronica, Artje Bouwman. Okay, everybody, lie down on the

Maan de Steenwinkel, oftewel kortweg gezegd Maan. Ze is geboren in Utrecht op 10 februari 1997. En ze werd vooral bekend toen ze in 2016 het zesde seizoen van The Voice of Holland wist te winnen. Dit was Niks is Heilig van Maan.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda, een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, een uur vertraging zowat tussen Herregatsplein en Afrit Oud-Beijerland door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

single die Shocking Blue uitbracht met Mariska Veres. En het werd een grote doorbraak voor Shocking Blue. 1969 en Venus. En had er iets moeten komen waar hij komt, dus drukken we nog een keer op het andere knopje. En doen we het nog een keer. Ah, daar is hij. Het venijn zit in het staartje, zeggen ze wel eens ooit. En waarom zeg ik dit? Het venijn zit in het staartje. Tot mijn grote spijt moet ik jullie helaas mededelen dat dit voorlopig de laatste aflevering is van het Hitmuseum. Polderpop Radio is per 1 juli helaas gedwongen om haar uitzendingen te staken wegens problemen die we niet kunnen overwinnen. En ik heb helaas nog geen ander plekje bij een ander radiostation kunnen vinden voor het Hitmuseum. Maar niet getreurd, vrienden, de muziek van het Hitmuseum blijft bestaan, zij het dan in een ander programma. Elke dinsdagavond van 8 tot 10 uur kun je luisteren op Radio Bergijk naar de Gouwe Oude Club. En daarin gaan we gewoon heel veel dingetjes doen van het Hitmuseum. Dan hebben we muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Wilt u meer informatie hebben? Dat kan natuurlijk altijd. Moet u gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. En dan laat ik u alles weten hoe, wie, wat, waar en welk, vrienden. Dan gaan wij lekkere muziek draaien uit dit jaar. 1969. En dat doen we onder andere ook met de Beatles. Een nummer van hun LP Abbey Road, Come Together. Een nummer dat ze in 8 takes opnamen. En take 6 bleek later de beste te zijn. Het was trouwens ook de eerste opname die de Beatles maakten op 8 sporen. Later is er nog een beetje een rechtszaak gekomen omdat Come Together heel erg veel zou lijken op het nummer You Can't Catch Me van Chuck Berry uit 1956.

16,5 jaar heb je zijn Baby, I Love You. Andy Kim uit 1969. Hij kwam uit Canada, vrienden. Het was zijn 10e single en zijn eerste bracht hij uit in 1963. En die heette I Loved You Once. Van Andy Kim gaan we naar een man die later naar België verhuisde. J. Vincent Edwards, vrienden. Oh, dit is ook zo'n hele mooie muziek uit het jaar 1969. In deze voorlopig laatste aflevering van het Het Museum. Thanks.

1969 besloten Dave D te vertrekken bij Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Alleen Bicky, Mick en Titch die gingen verder als DBM en Team. Op dit moment is alleen Bicky nog in de, onder de levende. De rest is helaas allemaal al overleden. Wat gaat er nou in principe allemaal veranderen met het Hitmuseum, vrienden? Nou, het programma op zich, dat stopt voorlopig even. Of ik moet binnenkort een radiostation vinden die dit programma graag op zondagavond in haar programmering op wil nemen. En dan gaan we natuurlijk lekker door met het Hitmuseum. Maar tot die tijd, vanaf 7 juli aanstaande, wordt de muziek van het Hitmuseum opgenomen in de Gouden Houwe Club. Er komen heel veel herkenbare jingles komen erin. En natuurlijk gewoon heel veel lekkere muziek van de 50s en de 60s die we normaal al draaiden in het Hitmuseum, hoor jij dan via Radio Bergijk in de Gouden Houwe Club. En voor eventuele meer informatie, gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. Dan gaan wij naar Grapefruit. Oh, dit is mooi, vrienden. Hun enigste single, Deep Water. Deep Water.

1969 gingen Serge Gainsbourg en Jane Birkin even stevig van bil in dit plaatje Je t'aime, moi non plus. Het was zeer omstreden in 1969. Serge Gainsbourg had het al een keer eerder opgenomen in 1967, maar dan niet met Jane Birkin, maar met Brigitte Bardot. Het plaatje is nooit uitgebracht omdat de echtgenoot van Brigitte Bardot, dat was Günter Sachs, die was er zwaar tegen. Pas in de loop van de jaren 80 is er een opname verschenen van dat nummer Je t'aime, moi non plus van Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot. Ik ben bang als je dit plaatje heden ten dagen zou gaan maken, dat je de hele woke gemeenschap over je heen krijgt. Al die tere zieltjes die zijn dan natuurlijk allemaal meteen beschadigd, vrienden. Daarom gaan we er maar een tijdmachine bij halen. Dan gaan we eens even kijken hoe het in de toekomst zou zijn. Nou, hoe zou het zijn in de year 2525?

reggae van Jamaica in deze voorlopig laatste aflevering van het Hitmuseum. Hij werd geboren als James Chambers en hij overleed helaas vorig jaar op 24 november op 81-jarige leeftijd. Hebben we het natuurlijk over Jimmy Cliff. Dit was zijn eerste hit die in Nederland scoorde. Dat was The Wonderful World and The Beautiful People. Zometeen nog in het Hitmuseum uit 1969, Elvis Presley. Even kijken, we hebben nog wat van PJ Proby en nog heel veel meer leuke singeltjes uit het jaar 1969. Als artiesten een nummer opnemen, dan gebeurt dat vaak in verschillende takes. Ooit in 5 takes, soms in 10 takes. En er zijn zelfs wel nummers waar ze 30 of 40 takes voor nodig hebben voordat het eindelijk goed op de plaat staat. Nou, dit plaatje is toch op een complete uitzondering. Want dit nummer werd in 1 take opgenomen. De eerste opname was meteen goed en het werd ook de eerste hit voor de George Baker Selection, hun kleine groene tasje.

0: Ah, dit is zo'n deuntje dat blijft de hele dag in je hoofd hangen, hè? Mana Mana van Mana McKay. En dat was de artiestennaam van de Australiër Dave McKay. Die was in de 1966 en in 1967 was hij nog discjockey op de Engelse piratenzenders Britain Radio en Radio 355. Later is het nummer Mana Mana ook nog uitgebracht door de Muppets. We gaan naar mijn favoriete plaatje uit het eerste uurtje. Helaas van het laatste hitmuseum. Muziek uit het jaar 1969. Het is misschien een plaatje wat niet zo heel erg bekend is. Het is helemaal geen grote hit geworden, maar het is een prachtig nummer. Werkelijk waar. Het is van een zanger genaamd PJ Proby, oftewel James Marcus Smith. En de naam PJ Proby die kreeg hij van het voormalig vriendinnetje van Eddie Cochran, Sharon Shealy. PJ Proby, dat was namelijk de naam van een ex-vriendje van Sharon. En die vond dat wel een leuk passen bij James Marcus Smith. Hij heeft een prachtige lage stem. En dit is zo'n mooi nummer, vrienden. Het is een beetje een triest nummer, maar het is een heel mooi nummer. Today I Killed a Man, PJ Proby.
1: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew or never will.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

soulmuziek uit het jaar 1969. Meneer Otis Redding. Hij kwam op 26-jarige leeftijd kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk op 10 december 1967. I've Got Dreams to Remember werd postuum uitgebracht. En Otis Redding schreef dit nummer samen met zijn echtgenote Zelma. En helaas vrienden, voorlopig de laatste aflevering van het Dit Museum. En daarom hebben we ook besloten om muziek te draaien uit het staartje van de 60's, 1969. Maar niet getreurd vrienden, de muziek van het Dit Museum blijft behouden. En dat gebeurt in het programma De Gouden Oude Club vanaf 7 juli op Radio Bergijk. Elke dinsdagavond van 8 tot 10 uur. Dan gaan wij muziek draaien van de Nederlandse band The Biltongues. Een allereerste hitsingle, Riding on the Earl and Anne. Ah, en dat is denk ik de laatste keer dat ik dit vergeet, want je moet op 45 toeren.

in 1969 uitgebracht op single en van de LP Willy and the Poor Boys, Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. We gaan dit eerste uurtje gaan we afsluiten met een heel mooi instrumentaal nummer. Dat is van de Jethro Tull. Dat heet Bourré en dat is een arrangement van fluitist Ian Anderson van Jethro Tull van een nummer van Johann Sebastian Bach. Geen dag zonder Bach. Daarna gaan we lekker verder met muziek uit het jaar 1969 in het laatste uurtje helaas van het Hitmuseum. Voorlopig, want het Hitmuseum gaat uiteraard verder, maar dan in een andere vorm in de Gouden Oude Club. Maar daar vertel ik u straks in het tweede uur nog van alles over. Straks in het tweede uur uiteraard de Rolling Stones. Even kijken, wat hebben we nog meer? Even kijken, Stevie Wonder zie ik eens. Abby Greaves, ook zo'n mooi. Murray Head, The Archies, Fat Mattress. Oh, dat is ook zo'n heel mooi plaatje. En nu even lekker instrumentaal. We gaan even lekker op de klassieke tour. En dat doen we met Jethro Tull en zijn Bourré. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op, er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

Creedence Clearwater Revival zag een Bad Moon Rising. Dat deden ze in 1969. Welkom bij voorlopig het laatste uurtje van het Hitmuseum, vrienden. Maar niet getreurd, het geluid van het Hitmuseum blijft behouden, maar dan in een ander programma. Vanaf 7 juli aanstaande op dinsdagavond tussen 8 en 10 uur kunt u luisteren naar de Gouden Oude Club. Met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En natuurlijk heel veel herkenbare dingen die we hier hadden in het Hitmuseum. Dat was tweede plaat in het eerste uur Beatles, tweede plaat in het tweede uur Stones. Dat blijft allemaal gehandhaafd. En nu we het nog over de Stones hebben. In 1969 brachten ze een single uit die heette Honky Tonk Women. Dat is een heel mooi nummer trouwens. Het begint nou eens niet met een gitaarriffje, maar met wat klappen op een koeienbel. Het plaatje hebben we al zo vaak gedraaid. En ik heb gedacht, daar ga ik eens de B-kantje van draaien. Want het is misschien ook wel een beetje toepasselijk voor dit laatste uurtje in het museum. You can't always get what you want.

1966 werd de eerste versie van dit nummer Yester Me, Yester You, Yesterday al opgenomen. En dan door Chris Clark. Stevie Wonder die maakte dan later ook nog een hele grote hit van Stevland Hardaway Judkins, zoals je eigenlijk heette. Hij stond op zijn LP Ma Cherie Amour en natuurlijk ook op single. Muziek uit het jaar 1969 in het voorlopig laatste uurtje van het Hitmuseum. En dan gaan we naar de T-set, vrienden. Die scoorde in 1969 ook de pannen van het dak in Amerika. Het singeltje Ma Belle Ami werd daar uitgebracht en het werd een hele grote hit. Er zit trouwens een klein beetje verschil in met de single in Nederland en de single in Amerika. In Nederland werd de single uitgebracht op een eigen label T-set Records. Er was het plaatje in mono. En op het Amerikaanse Colossus label werd het ook uitgebracht in Amerika. En daar was het in stereo. En dat werd een grote hit, vrienden. Nou, ze hebben er wel een beetje problemen mee gehad. Want later, in begin 1970, ging Colossus failliet. En de T-set die kon fluiten naar de royalties.

0: Muziek zoals je vandaag helaas niet meer gemaakt wordt, vrienden. Oh, is het mooi dit, hè? Ze kwamen uit België, vrienden. Een aantal voormalige leden van de Pebbles. En dan een nieuwe band, The Wallace Collection. En een Daydream. Nummer dat ze trouwens opnamen in de Abbey Road Studio. En echt zo'n typisch jaren 60 en zo'n 1969 plaatje. Dat is ook van de Archies. Het was een tekenfilmserie die hier in Nederland helaas niet op tv is geweest. Maar een van die hits uit die serie van de Archies, dat was het alombekende Sugar Sugar.
1: Dit is Polderpop.

dit is een heel leuk label waar dit singeltje op staat. Dat heet Green Light. Dat is een labeltje helemaal vol met van die groene steppen. Ah, mooi om te zien, vrienden. Itmec van Desmond Dekker en The Aces. Itmec betekent eigenlijk een beetje op zijn Engels That's what you got. What you get, sorry. Was de opvolger van Israelites. En we gaan nog een bonus Beatles draaien. Want de Beatles brachten ook in 1969 heel veel leuke songs uit. En zoals ook in het eerste uur Come Together. Maar ook een hele mooie van de Beatles uit 1969. Dat is The Ballad of John and Yoko. Dat gaat over de bed-in die John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono in Amsterdam deden in het Hilton Hotel. Hadden ze de luxe suite kamer 702 geboekt. En dan bleven ze in bed van 25 maart tot 31 maart. En daar gaat het plaatje over, vrienden. Waar niet zo heel veel aandacht aan wordt besteed is dat John Lennon en Yoko Ono dat jaar nog een tweede bed-in hebben gehouden. Die was van 26 mei tot 1 juni. En dat was in het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada.

De rock opera Jesus Christ Superstar was ook een grote hit in het jaar 1969. Je hoorde Murray Head met Jesus Christ Superstar. Murray Head speelde ook mee in die rock opera. En daar speelde hij de rol van Judas Iscariot. Had ik net als favoriete plaatje in het eerste uur Today I Killed a Man van PJ Proby. En dit is ongetwijfeld mijn favoriete 1969 plaatje in het tweede uur van het Zetmuseum. Muziek uit het jaar 1969. Dat is van een band die heet Fat Mattress. Zal misschien niet zo bekend zijn. Het was de band van de voormalige bassist van de Jimi Hendrix Experience, Noel Redding. Ze kwamen uit Folkestone en de band Fat Mattress heeft bestaan van 1968 tot 1970. Oh, dit is zo'n hele mooie Magic Forest en ik draai hem vanaf de originele mono single. En ik heb hem ook op cd, maar daar klinkt je een beetje plat en is hij in zo'n hele enge pingpong stereo. Is hij... Het singeltje heeft wel een beetje last gehad van de tand destijds, maar dat mag hem de pret niet drukken, vrienden. Oh, dit is mooi. Magic Forest van Fat Mattress.

0: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?
1: 1969. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Don't take your love to town.
1: Kenny Rogers and the first edition. Ruby, don't take your love to town.
0: For God's sakes, turn around.
1: Er staat trouwens een drukfoutje op het labeltje van het singeltje wat hier in Nederland uit werd gebracht. Daar staat Ruby, don't take your love to town. En dit is ook zo'n hele mooie uit het jaar 1969. Procol Harum en A Salty Dog. Er zit een hele mooie hoes op dit singeltje. Die is gebaseerd op de verpakking van de Engelse sigarettenmerk Players. En er staat dan altijd nog bij Navy Cut. Ja, wat ze met dat Navy Cut bedoelden, dat weet ik niet. Maar dit is gewoon een heel lekker plaatje.

opnametechnicus van Suspicious Minds van Elvis Presley, die besloot een watermerkje mee te geven aan deze opname met een fade-out en een fade-in. Suspicious Minds werd in 1968 ook al op de plaat gezet door Mark James. We gaan naar David Bowie. Die had de film gezien 2001, A Space Odyssey. En daar werd hij heel erg door geïnspireerd door het schrijven van een nummer. En dat heette Space Oddity, vrienden. Major Tom, die komt weer terug in 1980 in de single Ashes to Ashes. En Peter Schilling, ja, in het Duits, die werd er ook door geïnspireerd. Major Tom, dit is Space Oddity van David Bowie.

Een soort voorloper van Houston, We Have a Problem. David Bowie met zijn Space Oddity. En nou was het tijd voor de één na laatste vrienden die we gaan draaien in dit laatste uurtje van het Hitmuseum, vrienden. Het Hitmuseum gaat niet helemaal verloren, want we gaan verder in een ander programma. Dat heette de Gouden Oude Club op een ander radiostation. Daar ga ik u zo meteen nog alles van vertellen. Maar eerst wil ik een bedankje geven aan Jacco Hagort en Maarten Mudde. Dat waren de initiatiefnemers van Polderpop Radio. En dankzij Maarten en Jacco heb ik 8 hele leuke jaren gehad hier op Polderpop Radio. En ik wil het ene laatste plaatje wil ik dan nog voor jullie opdraaien. Dit is Melanie.

0: Melanie met haar Beautiful People. Een plaatje dat ik speciaal draai voor Maarten Mudde en Jacco Hagert. Voor al de jaartjes plezier die ik heb gehad op Polderpop Radio. Zo, het zit erop voor het Hitmuseum, vrienden. Niet getreurd, niet getreurd. Want ik heb al laten weten dat dit voorlopig nog de laatste aflevering is. Ik probeer nog altijd om het programma Hitmuseum bij een ander station onder te kunnen brengen. Tot die tijd gaan we verder als Gouden Oude Club. Muziek uit de jaren 50, 60 en 70 met heel veel dingetjes die u nog herkent uit het Hitmuseum. Zoals de Beatles, de Stones, vergeten plaatjes en noem maar op, vrienden. Vanaf 7 juli kunt u luisteren naar de vernieuwde Gouden Oude Club op Radio Bergijk van 8 tot 10 uur 's avonds. We sluiten af met een beetje toepasselijk plaatje, vrienden. Dat is Mary Hopkin. En we gaan hem nog één keer draaien, vrienden. En dan gaat hij in het archief, deze jingle. Radio. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar het Hitmuseum. En ik hoop jullie allemaal weer achter de radio, of achter het tablet, of achter de pc, of waar dan ook je op luistert. Tref ik jullie weer aan op 7 juli aanstaande van 8 tot 10 uur 's avonds op Radio Bergijk. Wat mij betreft, tot dan. Houdoe.
1: That's all. Bye bye.

0: I'll be back.
1: I'll be back. I'll be right back. I'll be back.
2: I'll be back.
0: I'll be back.
2: Ha! You didn't know I'm gonna say that, did you?
3: That's what you always say.
2: I do.
0: I'm back.
2: She'll be back.
0: Say here.
4: Polderpop Radio!
5: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
6: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
4: Polderpop Radio.
8: Verkeer.
9: Dit is R van de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Bouwgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is er van de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Tonen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand meer.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd, maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. Op de N343 Oldenzaal richting Slagharen voor Geesteren 10 minuten oponthoud.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze nog?

plaatje uit het jaar 1974 van The Three Dog Night. The show must go on. En welkom bij deze helaas allerlaatste aflevering van de Gouden Oude Club op Polderpop Radio. Het is vandaag onze laatste uitzenddag. En daarom heb ik ervoor gekozen om in deze allerlaatste Gouden Oude Club via Polderpop Radio wat toepasselijke plaatjes te draaien. En vandaag geen hele verhalen over de geschiedenis van het plaatje. We gaan gewoon luisteren naar lekkere muziek. En trouwens, voor de luisteraars, volgende week, dinsdagavond vanaf 7 juli, kunt u weer luisteren naar de Gouden Oude Club. Maar dan niet meer op Polderpop Radio, maar op Radio Bergijk. Maar daar kom ik later nog wel op terug, vrienden. En we gaan naar de Beatles. En dat doen we met een hele toepasselijke song, I'll Be Back. Dat is een song van hun LP A Hard Day's Night. Dat was ook de titel van hun eerste zwart-wit film. En hij heeft nog een echtgenote opgeleverd van George Harrison. Want er komt zo'n scène in voor dat de Beatles een song zingen in zijn coupé van de trein. En waar heel veel van die vrouwelijke fans zitten. Nou, dat waren allemaal fotomodellen. En een van die fotomodellen was Patty Boyd. En dat werd de latere mevrouw George Harrison.

Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Hey, you've got your troubles, vrienden, de Fortunes. Dit was nog een codeplaatje van de Engelse piraten in de Radio City. Die zonden uit vanaf een oud legerfort wat voor de kust van Engeland stond. En er waren nogal eens regelmatig problemen aan boord. En als dit plaatje werd gespeeld op Radio City, dan wisten ze in het kantoor aan land van: hey, er zijn problemen, we moeten er zo snel mogelijk naartoe. En helaas, ik heb het al een paar keer meer gezegd, is dit de laatste Gouden Ouwe Club via Polderpop Radio. Maar niet getreurd, Polderpop zeg ik. De Gouden Ouwe Club gaat verder, maar daar ga ik u straks alles over uitleggen. En dan gaan wij luisteren naar Roy Orbison.

Ze hadden een hele leuke bandnaam, dat was de Doobie Brothers. En dan moet je weten, in Amerika is een doobie een marihuana sigaret. Dus die naam die was wel heel toepasselijk gekozen. Hè? Listen to the Music, muziek uit het jaar 1972, veel gespeeld. In deze nog ruim 8 jaar gouden oude club via Polderpop Radio. En een artiest waar we ook in die afgelopen 8 jaar heel veel muziek van hebben gedraaid, dat is Dusty Springfield. Dusty was een fantastische zangeres, maar ze had een heel erg moeilijk karakter, wat haar toch regelmatig zwaar in de problemen bracht. Dit is ook zo'n toepasselijke van haar, Losing You.

vanmiddag een beetje aangepaste muziek, vrienden, hier op Polderpop Radio. En de laatste gouden oude club die je via Polderpop Radio hoort, vrienden, dus die Springfield was dat met Losing You. En in 1967 was er ook een afscheid, vrienden, want toen moesten heel veel Engelse piratenzenders die moesten uit de lucht. Radio London, die ging, oh, dat was een van de beroemdste piratenzenders toen in Engeland in 1967. Die brachten op 6 augustus 1967 hun laatste Fabulous 40. En voor het gemak hadden ze maar 2 plaatjes op nummer 1 gezet. Dat was Heroes and Villains van de Beach Boys en deze van de Tremolos. Even the bad times are good. Op 6 augustus 1967 hoorde je hem op.

van de twee laatste nummer 1 hits van Radio London op 6 augustus 1967. Even the bad times are good, vrienden. De Gouden Oude Club. We hebben hem toch ruim 8 jaar gemaakt hier op Polderpop Radio. En vanaf 7 juli gaan we verder op Radio Bergijk. Op dinsdagavond tussen 8 en 10 uur. En de Gouden Oude Club, we hadden ook heel veel vaste luisteraars. En voor sommige luisteraars ging het zelfs zover dat ze hun dagelijkse taken afstemden op het luisteren naar de Gouden Oude Club. Ah, dat vind ik heel, heel, heel fijn om altijd te lezen. Regelmatig kwamen er leuke verzoekjes kwamen er binnen, maar ook leuke mailtjes. Gewoon dat mensen het programma zo leuk vonden, vrienden. En met de nodige complimentjes erbij. Ja, dat streelt een beetje mijn ego, hè, vrienden. Ik hoop in elk geval wel dat al die vaste luisteraars dus meegaan naar Radio Bergijk. En dan gaat de Gouden Oude Club, zij het in een lichtelijk gewijzigde vorm, gaat die daar verder. En voor al die trouwe vaste luisteraars draai ik dit nummer van Queen.

blijft een magistraal nummer dit, hoor. Music met een hoofdletter M. John Miles uit 1976. Dat was het jaar dat ik als dienstplichtig militair op de Koning Willem I kazerne in Den Bosch lag. Nee, een fatsoenlijke soldaat hebben ze nooit van me kunnen maken, vrienden. Vanaf morgen is er helaas dus geen Polderpop radio meer te beluisteren. En dan denk je, wat moet ik dan afscheid nemen van al die leuke Polderpop programma's? Nee, waarde vrienden. Want er gaan een aantal programma's gaan er mee naar Radio Bergijk. En dat is onder andere dan de Gouden Oude Club vanaf dinsdag 7 juli op van 8 tot 10 uur 's avonds. Verder gaat er mee de ochtendshow van Jacco Hagort. Elke ochtend tussen 7 en 9 is hij voortaan te beluisteren op Radio Bergijk. Evenals zijn Polderpop Top 30 op zondagmiddag. En de Gouden Oude Club natuurlijk. Maar ook de Mebo 2 Club gaat naar Radio Bergijk elke maandag van 9 tot 11 uur 's avonds. En op het Duitse Radio Nordzee.de, daar is het elke zondagmiddag tussen 12 en 2 te horen. De laatste Gouden Oude Club op Polderpop Radio met lekkere toepasselijke plaatjes zoals deze van Level 42.

0: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?
1: Op radio!
0: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

in deze laatste aflevering van de Gouden Oude Club op Pollen Pop Radio. Toepasselijke plaatjes. Zoals deze van Gloria Gaynor uit het jaar 1979. Dat was voor de zeezenderliefhebber een heel fijn jaar. Want we hadden drie zeezenders. We hadden Radio Caroline. We hadden Radio Mi Amigo. En we hadden Radio Del Mar, vrienden. Straks hebben we nog Radio Bergijk, vrienden. Ja, ja. En wat we bij Polderpop Radio natuurlijk ook deden, dat was heel veel Nederlandse artiesten draaien. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook gewoon in het Engels. En een van de mooiste die we regelmatig gedraaid hebben, dat vind ik deze van Rudy Bennett. How can we hang on to a dream?

tijdens zijn optredens was het zo'n heerlijke, bewegelijke man. Hè? Hij is helaas niet meer onder ons. Maar echt, hij maakte fantastische muziek. Joe Cocker in de, met een plaatje uit het jaar 1968. In de Gouden Oude Club op Polderpop Radio. Nu kan ik het nog zeggen, vrienden. Nou, volgende week zeg ik, geen Polderpop Radio. We hebben echt op Radio Bergijk. Dan gaan we gewoon lekker op door, vrienden. En in de afgelopen jaren heb ik regelmatig wel eens een mailtje gekregen met het verzoek van, je hebt zo'n leuk tuintje waarmee je het programma altijd begint. Zou je dat een keer helemaal willen draaien? Nou, daar ben ik eigenlijk nooit op ingegaan, behalve in deze laatste uitzending. Dan ga ik het ook eens een keer lekker helemaal draaien. En voor de liefhebbers die dat plaatje graag een keer willen gaan zoeken, of weet ik veel wat, of gaan downloaden. Het is een singeltje van de Tornado's en het heet Chasing Moonbeams. MUZIEK

moeten we helaas een beetje inkorten, anders komen we niet helemaal goed uit met het nieuws. Het eerste uurtje van de laatste Gouden Oude Club op Polderpop Radio. Dat zit erop. We hebben leuke aangepaste plaatjes en straks in het tweede uur natuurlijk ook. We gaan dit eerste uurtje gaan we afsluiten met een hele leuke trouwens. Chai Coltrane was een bloedmooie meid en ze kon fantastisch zingen. Helaas is het maar bij twee hits gebleven. Dat was Go Like Elijah en het plaatje wat we nu gaan draaien. You Were My Friend. Zometeen het nieuws. En dan zijn we op Polderpop Radio nog terug. Met een, nog een lekker uurtje Gouden Oude Club. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met Pro sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met Pro, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: "Oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama." De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: "Weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties. Het blijft een moeilijk huwelijk." Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus één rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouwe Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

Welkom bij het tweede uurtje van de Gouden Ouwekop hier op Polderpop Radio. Helaas voor de laatste keer op Polderpop, maar niet getreurd, vrienden. De Gouden Ouwekop gaat gewoon door vanaf 7 juli, dinsdagavond, van 8 tot 10 op Radio Bergijk. We gaan wel een paar kleine wijzigingetjes maken in de Gouden Ouwekop. De gedraaide muziek in de Gouden Ouwekop is voortaan van de jaren 50, 60 en 70. Dus 30 jaar mooie muziekgeschiedenis. De tweede plaat in het eerste uur, dat gaat er altijd eentje worden van de Beatles. En de tweede plaat in het tweede uur, dat gaat er altijd eentje worden van de Rolling Stones. Maar eerst even laten weten dat we begonnen met BZN. En Don't Say Goodbye, singeltje uit het jaar 1977. En ook nu de tweede plaat, de Rolling Stones. We gaan een track draaien van hun LP Some Girls. Met de Stones gaan we terug naar 1978.

de absolute uitzondering. Ik ben een enorm fan van Amy Winehouse. En daarom vond ik het ook toepasselijk om in deze laatste gouden oude club op Polderpop Radio een toepasselijk plaatje van Amy te draaien. Our Day Will Come. We gaan weer op de Nederlandse tourvrienden en dat doen we met Maggie McNeil. Ze heeft jarenlang een duo gevormd samen met Willem Duin als Mouth and McNeil. Alleen die samenwerking tussen die twee die liep niet helemaal lekker. Willem Duin was nogal een zeer dominante man en hij kon het niet laten om Maggie McNeil, oftewel Sjoukje van het Spijker, om die regelmatig een beetje in de zeik te zetten, laat ik het heel simpel zeggen. Bij elk optreden kondigde hij haar altijd aan als de zangeres zonder borsten. En dat moest een keer fout gaan. Eind 1973, begin 1974 is het dan ook helemaal uit de hand gelopen. Ze zijn met een grote ruzie uit elkaar gegaan. En Sjoukje, oftewel Maggie McNeil, had besloten: ik wil nooit van mijn leven meer iets met Willem Duin, oftewel Big Mouth, te maken te hebben. Ze maakten een aantal hele mooie solo-hits, vrienden. Zoals deze uit 1975. En ook een beetje toepasselijk: When You're Gone.

Summer. Plaatje uit het jaar 1978, The Last Dance. Zometeen hebben we nog Pussycat, Barry en Eileen en nog heel veel meer leuks. Maar dan wilt u misschien wel eens weten, wat was nou die Last Dance? Nou, dat was een dans met Engelbert Humperdinck en dat was een waltz.

0: Samen uit Limburg. Pussycat met de drie zusjes Tony, Marianne en de helaas veel te jong overleden Betty. Then the music stopped. En dat is morgen helaas het geval op Polderpop Radio. Vanaf 1 juli kunt u geen Polderpop meer horen. Maar niet getreurd hoor, er gaan heel veel leuke programma's die gaan door op Radio Bergijk. Dat is onder andere de ochtendshow dus van Jacco Hagor. Dat is een Polderpop 30. En de Mebo 2 Club en de Gouwe Oude Club gaan ook naar Radio Bergijk. Straks nog Elvis Presley en nog veel meer leuke plaatjes hier in de Gouwe Oude Club. De laatste op Polderpop. En we gaan weer naar 1975 met een heel leuk duo, Barry en Eileen. En die hoort u vanaf 7 juli in de Gouwe Oude Club op
1: Radio Bergijk.

0: King of Rock and Roll. Elvis Presley mag natuurlijk ook niet ontbreken in deze laatste gouden oude club via Polder Pop Radio. My Baby Left Me. Een song die ook nog door veel andere artiesten is gebracht. Dit is een van de geliefde platen van mijn collega Maat van Dam. En daarom draag ik hem speciaal voor jou. Ik zou zeggen beterschap, jongen. Dit is de Goombe Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure.

0: De eerste nummer 1 hit van Earth and Fire. Dat was in mei van het jaar 1972. En daarna moesten ze nog 7 jaar wachten voordat ze weer een nieuwe nummer 1 hadden. En dat was met het nummer Weekend. En dat was de laatste nummer 1 van de jaren 70. En de eerste nummer 1 van de jaren 80. Zometeen de Moody Blues. Maar eerst vinden Ray Charles. En die hoor je op dit station.
1: Polderpop Radio is jouw station.

En dat doen wij ook hier op Polderpop Radio, de Gouden Oude Club. Maar niet getreurd, vrienden, de Gouden Oude Club blijft gewoon bestaan. Net als de Mebo 2 Club, de Ochtendshow en natuurlijk de Polderpop Top 30. U bent allemaal welkom vanaf 1 juli op Radio Bergijk. En vanaf 6 juli kunt u luisteren naar de Mebo 2 Club op Bergijk. En natuurlijk vanaf 7 juli de Gouden Oude Club voortaan op Radio Bergijk.

En bij deze moet ik eerst even mijn excuses aanbieden aan programmaleider Jacco Hagert van Polderpop Radio. We hebben de strikte afspraak dat we programma's maken van 56 minuten. Maar daar ga ik deze keer een eindje overheen. Ons format is 56 minuutjes. Maar er staat hier met grote letters een aantal dingen onder de lijst. Dat is daarbij fuck the format. Dus we lopen een beetje uit. Ja, het programma dan. Hè? Ik niet. Al heb ik er dan wel de leeftijd voor. Lieve luisteraars, dit was de allerlaatste Gouden Oude Club via Polderpop Radio. Maar niet getreurd, want op 7 juli gaan we gewoon door. En dan gaan we verder op Radio Bergijk elke dinsdagavond van 8 tot 10 uur. En dan ga je natuurlijk afvragen, wat zou mijn laatste plaatje zijn van de Gouden Oude Club op Polderpop Radio? Nou, er is geen leukere afsluiter of geen betere afsluiter als een plaatje van ABBA. En dat is Thank You For The Music. En dat zeg ik ook tegen Maarten Mudde en Jacco Hago. Hartstikke bedankt voor die aantal jaartjes die we met de Gouden Oude Club hier op Polderpop Radio hebben kunnen doen. We doen hem nog één keer en dan gaat hij ook, net als wat ik al zei in het hitmuseum, dan gaat hij in het archief. Bedankt voor het luisteren op Polderpop Radio. En wat mij betreft, tot volgende week dinsdag 7 juli op Radio Bergijk. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, dat pakt dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Thank you.
1: All the Pop Radio.
2: De beuk erin.
3: Met de hitmiddag. Alleen maar hits.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits. 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velse tunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Het begint al langzaam te rijden bij Utrecht-Noord.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. En de afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everding een half uur vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.